else terwijl ik sliep. En nu ben ik verslaafd en verwaand en verlegen. Romantisch en oud. Slapen is waanzin. Ik herinner mij niets dan zij. De veldslagen die ik won, de oorlogen die ik verloor. Mijn ziektes. En je aaiende adem. Hoge witte watte zomerwolk. Schuivend. Over mijn adem. Bevreesd voor wat ik lief heb. Speurend. Naar de gebreken die ontbreken. Zeg me niet dat ik niet alleen sta. Te voet gevolgd door een roze cirkel van licht. Eenzaam op de marmeren scène van mijn theater. Dans ik. Dronken en dreigend.